Verstaat dat ze pose sporen. Je maakt zin kan pose cheren. Je wordt ja dat print diffusor. Caluna se urca nor. Și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.